0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de vrijdag alweer. Dat betekent dat het bijna weekend is. Ja, ik kan altijd stiekem wel lekker uitkijken naar het weekend. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik dit weekend niet echt plannen heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Die plannen die kunnen nog komen natuurlijk. Hè? Je weet het nooit. Want zo'n weekend is vooral lekker uitslapen. Misschien ook stiekem wat later naar bed. Een beetje anders eten dan de door de week. Ja, ik kijk daar toch altijd stiekem wel naar uit. En misschien dat jij dat thuis ook wel hebt. Dus nog even één schooldagje. En dan lekker weekend. En alleen vandaag maak je dus bijvoorbeeld ook nog kans op een hele leuke prijs. Die hoor je straks met de prijsvraag om 7:10. En straks natuurlijk ook Sprookjesboom en de platenkast. En ja, het is vrijdag, dus ik heb nog maar 2 plekjes over voor een heel leuk thema. Dus als papa of mama nou al wakker is, ja of niet, maak ze dan even wakker. Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken, aangezien DJ Arnoud op vakantie is. Dus ik hoop dat je dat even voor mij wil regelen. Dan gaan wij met z'n allen ondertussen alvast eens even kijken of we dan ook echt iedereen wakker kunnen maken. Hè? Met ietsje stevigere muziek dan die we net hadden. En we gaan vandaag beginnen als allereerste met Monique Smit.

0: verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Kokabouter.
1: 6, 7, 8,
2: hier vindt hij me nooit.
1: 10. Ik kom. Buutreus.
2: Hé?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè?
1: Hé, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Ka, Kabouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q. Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, huh? Dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we... Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja, hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja, ja.
1: En dan komen we weer precies hier terug.
2: Goed. Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
2: Oh ja.
1: Wie het eerst hier terug is,
2: ja,
1: mag het hebben.
2: Zo. Klaar, start af!
4: Hé, hey, nu geen ho-ho!
2: Hé, hey, wacht op mij!
1: Zo, die is voorbij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
2: Huh? Gij hier? Ja, ik was hier al lang. Dag! Hé, hey, wacht! Hoe kom jij nou hier?
3: Ik was er al lang.
2: Nou, dag. Maar, allee, wacht op mij, hè.
1: Gewonnen.
2: Huh?
1: Ik was er al lang.
2: Maar dat kan niet.
1: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
0: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: Hallo Kids Radio.

Dat was de leukste muzikale tweeling van Nederland. Milène en Rosanne op Hallo Kids Radio. Zeg, zometeen, over een paar minuten is het weer tijd voor de platenkast van DJ Arnoud. Hij is lekker vrij. Dus ja, ik heb wel wat hulp nodig voor die platenkast. Dus als er nou een papa of mama zit te luisteren en die denkt, ja, ik heb nog wel een leuk ideetje, een liedje uit de jaren 90. Stuur dat dan even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want ja, weet je, ik vind het best moeilijk die jaren 90. Want ik ben namelijk geboren in die tijd. Dus ja, ik heb alleen de laatste 4 jaar meegemaakt. En toen was het alweer een nieuw tijdperk. Dus dat stukje van 1996 tot aan 2000. Ja, ik kan me er niet heel veel meer van herinneren.

En die had al een leuk idee. Namelijk het liedje Don't You Worry About A Thing. En toen dacht ik heb eigenlijk geen idee hoe die precies heet. Of van wie die precies is. Kijk, hoe die heet, dat weet ik nu wel. Dat heeft papa Peter gezegd. Don't you worry about a thing. Maar ik ben even gaan zoeken en toen dacht ik in het begin... Oh, maar dat kan helemaal niet. Want die is van Stevie Wonder en die komt helemaal niet uit de jaren 90. Dus ik had dat teruggestuurd naar papa Peter. Hij zei, ja, dat klopt. Maar daarna, in de jaren 90, is het een eigenlijk nog veel grotere hit geworden. En toen was het van Incognito. Zeg ik dat goed? Incognito? Ja, volgens mij wel. Ja, dus ja, dat kan natuurlijk soms gebeuren. Hè, dat dan ergens een cover van gemaakt wordt. En dat dat dan eigenlijk een veel grotere hit is geworden dan het origineel. Dus papa Peter, dankjewel dat je het even hebt opgezocht voor mij. Want dat maakt het voor mij toch wat makkelijker. Want ja, ik was 4 toen de jaren 90 afliep. Dus ja, daar heb ik niet zoveel van meegemaakt. Papa Peter denk ik wel. Dus die kon me daar goed bij helpen. Dus we gaan terug naar zijn verzoekje uit de jaren 90.

0: Dat waren muisjes Jul en Julia hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu eens even terug in de tijd.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, DJ Arnoud die is er niet. Dus dat betekent dat ik de platenkast kan gaan openen. En vandaag natuurlijk hetzelfde thema als gisteren en al die dagen ervoor. Namelijk de jaren 90. En ik kreeg een tip van papa Peter.

3 met TikTok Tobias hier op Hallo Kids Radio. En dan is het voor de laatste keer de tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En nee, niet de laatste keer voor altijd, maar wel voor vandaag, want het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat je alleen vandaag nog kans maakt op iets heel leuks, namelijk op tickets voor de indoor speeltuin Monkey Town. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan. Vooral als het wat minder mooi weer is natuurlijk. Of als het buiten hartstikke warm is. Hè? Want dan staat er in zo'n binnenspeeltuin ook altijd vaak lekker de airco aan. Dus, wil jij graag die tickets hebben voor die binnenspeeltuin Monkey Town? Let dan even goed op, want ik ben op zoek naar het goede antwoord op de volgende prijsvraag. Wat doe je bij een glijbaan? Dus nog een keer, wat doe je bij een glijbaan? Is dat A, naar beneden glijden? Of is dat B, lekker slapen? Of is dat C, een boterham eten? Dus wat doe je precies bij een glijbaan? Nou, volgens mij niet een super moeilijke prijsvraag. Maar goed, je weet het nooit. Dus als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Want het leuke is, ja, dan maak je dus kans. En ik denk, als ik zo naar de klok kijk, dat nog lang niet iedereen wakker is. Dus als jij het goede antwoord weet op de prijsvraag, wat doe je bij een glijbaan? Dan zal ik als jou als dat even insturen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Met vandaag alleen mij, DJ Mayoni. Want DJ Arnoud is lekker met vakantie. Hij heeft alleen niet zo'n hele handige week uitgekozen. Want het regent een beetje. Maar ja, laten we hopen dat het volgende week dan wel weer beter wordt. Hè? Ook hier in Nederland. Want ja, hij is niet in Nederland. Hij is namelijk met de auto richting Italië. Laten we hopen dat het daar beter weer is. Dus vandaag alleen mij, DJ Mayoni. Maar wel met dus een leuke plaatkast. Deze week de jaren 90 muziek. Dus heb je nog een tip, papa of mama? Laat het even weten. Dat zou ik leuk vinden. Dat maakt het voor mij toch wel ietsje makkelijker natuurlijk. En deze week ook tickets voor Monkey Town. Alleen vandaag en morgen kan je ze nog winnen. Dus wil je ze winnen? Ja, dan zou ik wel even meedoen met de prijsvraag zo meteen. Want ik ga hem namelijk nog herhalen. Dus geen paniek. Als je nu denkt, oh, ik heb de prijsvraag gemist. Oh, ik had zo graag naar Monkey Town gewild. Naar die leuke binnenspeeltuin. Nee, dat is straks dus nog even een keertje een herhaling. En dus straks nog een keer die plaatkast. En trouwens, zometeen nog veel meer. Hè. We gaan ook nog zingen voor de jarigen. We gaan nog het naar schoolalarm laten horen. Of is dat vandaag niet nodig? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Goeie vraag. Mocht het naar schoolalarm vandaag niet nodig zijn, laat het dan even weten. Want ja, dit is typisch zo'n dag dat je denkt, ja, moeten we nou wel naar school of moeten we nou niet naar school? Trouwens, dit zijn dan wel de laatste paar vrije dagen die er dan nog aankomen. Hè? Want na deze week is het gedaan. Dan hebben we volgens mij, als ik goed kijk, zeg ik dat goed op de kalender? Volgens mij is het daarna pas weer kerst. Ja, dat duurt helemaal lang. Nou goed, dus laat maar even weten, naar schoolalarm moet dat vandaag wel of niet? Oftewel, ben jij vandaag team school? Ja of nee? Stuur dat even in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dat is wel handig. En dan weet ik zo meteen of ik hem kan laten staan of niet. Ja, duurt namelijk nog even, want het is nog lang geen

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Dat waren de Sprookjesbosbewoners. En ja, die hebben af en toe ook trek.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik weet alleen niet of iedereen in het Sprookjesbos dit ook lekker zou vinden. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord dat Wolf ooit een banaan heeft gehad. Nee, kijk, klein duimpje en rood kapje denk ik wel. En langnek vast en zeker ook, assenpoester ook. Maar ja, ik denk dat Wolf daar niet zo heel veel zin in heeft. En het zou me niks verbazen als Heks en Reus daar ook niet zoveel trek in hebben. Maar ja, ik ga toch wel een ontbijttip geven met een banaan. Wel met een warme banaan trouwens, want vandaag gaan we maken wentelteefjes. Nou, dat ken je vast wel, dat wordt eigenlijk meestal gemaakt van oud brood. Maar deze versie is dus ook met een gebakken banaan erbij. Nou, wat ga je allemaal doen? Je gaat een banaan in stukjes snijden. Zodat je allemaal van die mooie kleine plakjes hebt. Belangrijk natuurlijk zonder schil, maar dat lijkt me toch stiekem wel een beetje logisch. En we gaan ook dat brood maken. En om een echt goed wentelteefje te maken heb je een kommetje nodig. Waar een beetje ei in gaat. Een beetje melk en een beetje kaneel. Dat hussel je goed door elkaar. En daar ga je dan als het ware je boterham in dopen. Zodat die lekker zacht wordt. Dat doe je in de pan. Zorg wel dat het in de pan van tevoren een beetje boter is. Want anders blijft je wentelteefje helemaal plakken aan de onderkant. En dat is natuurlijk niet heel handig. Dus nou, dan doe je daar je boterham in. En aan de zijkant ga je je plakjes banaan leggen. Dus niet erbovenop, maar aan de zijkant. Want ja, die pan is natuurlijk groter dan dat er één boterham in kan. Nou, en als hij dan ondertussen een beetje warm aan het worden is, dan ga je vanzelf alles omdraaien. Dus het wentelteefje ga je omdraaien. Maar die stukjes banaan ook. Want die worden namelijk ook een beetje zacht. En als het dan helemaal klaar is, dat kun je goed zien vooral aan het wentelteefje. Die gaat een beetje bruin worden. Nou, dan haal je alles uit de pan. En dan kan je dus als het ware je wentelteefje nog mooi gaan versieren. Want dan leg je namelijk de plakjes banaan erbovenop. Je mag er een beetje honing overheen drizzelen. En dan is hij klaar. En dan heb je dus een ontbijttip waar eigenlijk geen suiker in zit. Want ja, honing is natuurlijke suikers, hè? Dat maken de bijtjes. Dus dat is dan toch net een beetje anders dan als je een flinke suikerklont nu had gegeten als ontbijt. Maar volgens mij wel een hele lekkere. En vooral als het een beetje koud is buiten. En ook als het zo een beetje gaat regenen. Ja, dan volgens mij een prima ontbijttip om vaker te gaan doen.

0: beetje vol, Janna.
1: Tuurlijk, Sarah. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-mâché.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Dat waren Wolf en Klein Duimpje op Hallo Kids Radio. En het leuke is, Wolf en Klein Duimpje die wonen natuurlijk in de Efteling. Een heel leuk attractiepark waar je misschien vast al een keertje bent geweest. En afgelopen, vrijdag daarvoor, op 1 mei, toen is er een nieuwe attractie geopend. Nou ja, dat is natuurlijk al heel leuk. Maar helemaal als er ook een liedje bij gemaakt wordt, want dan kunnen wij hem ook laten horen hier op Hallo Kids Radio. Dat is ook de superhit geworden deze week. Fenna Ramos heeft dus speciaal voor de Efteling een liedje gemaakt. Dat heet Niemand krijgt ons klein. En hoor je deze week extra vaak.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: muziek uit de musical van de drie biggetjes. K3 natuurlijk op Hallo Kids Radio. En dan is het nu hoogste tijd om even wat anders te gaan doen.
1: Ja. Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, en we gaan natuurlijk zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 15 mei. Maar we kijken ook alvast even naar het weekend. Want ja, dan hebben we natuurlijk geen ochtendshow. En ik zie dat we het maar druk hebben. We moeten extra hard zingen. Want vandaag is Lisa jarig. Lisa is vandaag 8 jaar geworden. En morgen staan er ook 2-jarigen op. Wat dacht je bijvoorbeeld van Daan? Die wordt morgen 9 jaar. En Luc, die wordt alweer 12. Ja, die gaat na de vakantie naar de middelbare school. Luc, spannend. En ook zondag zijn er jarige joppen. Namelijk Loa Puk, die is zondag 9 jaar geworden. En ook Sam is jarig, die wordt 8. En Matthijs, die wordt zondag ook 8 jaar. Dus we gaan zingen voor deze alle jarige joppen. Er zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar gaan we allemaal voor zingen. Extra hard met dit bekende liedje. Lisa, van harte gefeliciteerd.

Iedereen die vandaag jarig is en natuurlijk ook in het weekend, van harte gefeliciteerd.

Dat was vrolijke muziek uit de Disney-film De Kleine Zeemermin. En nou kan je natuurlijk als het slecht weer is, hè, lekker tv gaan kijken. Maar je kan ook meedoen met de prijsvraag van Hallo Kids Radio. Want dan win je namelijk misschien wel tickets voor de binnenspeeltuin Monkey Town. En dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk, hè, om te doen als het bijvoorbeeld buiten regent. Of koud is. Of misschien juist wel heel warm. Want op dat soort plekken staan er vaak toch ook wel goede airco's aan. Dus als je denkt, ja, ik zou wel graag die tickets willen winnen voor Monkey Town. Dan is vandaag je laatste kans, hè, jongens. Dus let op, ik ga nog één keer die prijsvraag herhalen. Daar gaat hij. De vraag is, wat doe je bij een glijbaan? Wat doe je bij een glijbaan? Is dat A, dan glij je naar beneden? Of is dat B, dan ga je lekker slapen? Of is dat C, dan eet je een boterham? Dus wat doe je bij een glijbaan? Nou, volgens mij op zich niet zo'n hele moeilijke vraag. Maar ja, ik wil toch wel even het goede antwoord binnenkrijgen. Dat mag via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want zometeen over een paar minuten, dan wil ik natuurlijk iemand kunnen bellen die er met de laatste kaartjes van Monkey Town vandoor gaat.

0: Dat was het allernieuwste liedje van Luna Sabella hier op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu door met geen nieuwe muziek. Nee, maar met hele oude muziek.
1: De platenkast van Arnoud.
0: DJ Arnoud is lekker een aantal dagen vrij. Dus dat betekent dat ik de platenkasten ga openen. En nou kreeg ik van verschillende luisteraars, soms papa's, mama's, soms kinderen zelf, al de vraag van ja, oké, leuk, de jaren 90, maar we hebben de eentje nog niet gehoord en het is inmiddels al vrijdag. Ja, ik snap op zich de paniek, want dit liedje is namelijk meerdere keren aangevraagd speciaal voor de plaatkast, namelijk I'm blue, dabba-dee-dabba-dee. Ja, dat was natuurlijk ook in de jaren 90. Ja, dus jongens, ik heb jullie allemaal gehoord, geen paniek. We gaan hem nu draaien uit de platenkast. En ja, op zich is dit natuurlijk geen gekke vraag. Hè? Maar als je de tekst kent, dan mag je meezingen. Yo, listen up here.

Dat was Kinderen voor Kinderen. Ola, olé, olé op Hallo Kids Radio. En het leuke is, dit was een verzoekje, namelijk van Julia. Die wilde graag even lekker dansen op Kinderen voor Kinderen. Maar Julia heeft ook een grotere zus. En die wilde eigenlijk ook wel dansen. Maar dan op een liedje wat al wat ouder is. Namelijk van K3, Rollerdisco. Dus, er staat niet bij hoe de grote zus van Julia heet in het mailtje. Nou ja, maakt niet uit. We hebben net gedanst samen met Julia. Gaan we nu door met K3.

0: K3 hoorde je bij Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor die spannende muziek. Want ja, het is vandaag vrijdag. Dus dat betekent nog één keer kon je kans maken op tickets voor Monkey Town. Die hele leuke binnenspeeltuin. En ik ga eens even kijken of ik iemand kan gaan bellen. Die heeft meegedaan met de prijsvraag. Spannend. Wie, oh wie, zit er aan de andere kant van de telefoon? Ja. Nou, de telefoon gaat over.
1: Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen met Arne Tomioni van de radio.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
1: Nou, dat is je aan het juiste adres.
0: Aha. En wie heeft er meegedaan thuis?
1: Mijn zoontje Tom.
0: Ah, aha. En hoe oud is Tom?
1: Hij is 6 jaar geworden laatst.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is dan een mooi verlaten verjaardagscadeautje. Zeg maar, wat ik neem aan dat ik nou de mama van Tom aan de telefoon heb. Is Tom zelf ook in de buurt?
1: Ja, hij staat naast mij, maar hij vindt het nogal spannend.
0: Oh, ja, nee, dat snap ik natuurlijk ook. Hè? Want Tom, ja, als dit voor jou de eerste keer is dat je op de radio komt, dan is het maar heel fijn dat mama gewoon mee kan helpen. Want Tom, ik heb hier in de studio tickets liggen voor... voor Monkey Town, die leuke binnenspeeltuin. Die wil ik graag aan jou geven. Maar ja, Tom. En trouwens ook mama van Tom. Want dan ga ik ook wel om het dubbele vragen. Daar heb ik wel het goede antwoord voor nodig. Dus, let op. Ik ga de vraag nog één keertje herhalen. Dan mogen jullie heel hard het goede antwoord roepen. Daar komt ie. De vraag van vandaag is... wat doe je bij een glijbaan? Is dat A, dan glij je naar beneden? Is dat B, dan doe je slapen? Of is dat C, dan ga je een boterham eten? Dus... wat is jullie antwoord bij wat doe je bij een glijbaan?
1: Zijn antwoord is A.
0: Antwoord A. Tom, eens even kijken of jij het goed had. Ja! De winnaarsmuziek is aangegaan. Tom, ook al vind je het spannend, gelukkig heb ik maar één goed antwoord voor jou. En dat is, je hebt gewonnen!
1: Nee!
0: Woe!
1: Ja, hij is heel erg blij.
0: Ik wou wel zeggen, ik weet zeker dat hij met een hele grote glimlach nu naast mama staat. Want ja, weet je, of je nou wel of niet op de radio komt, het is toch handig dat mama je af en toe kan helpen. Zeg, Tom, dan ga ik zorgen dat ik met mama kan regelen dat ik precies weet waar de kaartjes naartoe gestuurd moeten worden. En dan wens ik jou alvast heel veel plezier binnenkort bij Monkey Town. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Doei doei.
1: Doei.
0: Kijk eens aan, dat was Tom. En natuurlijk zie ik hem ook de mama van Tom hier op Hallo Kids Radio. Zij gingen er vandoor met de laatste kaartjes voor Monkey Town. En als je nou denkt, oh, maar die had ik graag willen winnen. Ja, dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws voor je. Het slechte nieuws is, de kaartjes van Monkey Town zijn op. Maar volgende week heb ik weer een hele leuke prijs die we gaan weggeven.

Oké, dan gaan we nu door met de bingo-molen van Kinderen voor Kinderen. De grote vraag is, welk liedje gaat er uitkomen? Want ja, ze hebben er zoveel gemaakt. Wordt het een oude, wordt het een nieuwe? Wordt het een liedje wat iedereen kent? Of wordt het een liedje waarbij we met z'n allen denken, geen idee. Ja, het kan natuurlijk alles zijn. Ik zit me alleen wel te bedenken, als ik aan de bingo-molen wil draaien, moet ik hem natuurlijk wel even pakken. Dat is een beetje dom. Ja, ik had nu net natuurlijk de mama van Tom nog aan de telefoon. Dus ik doe heel even, ik moet hem heel even pakken, jongens. Ben zo terug. Ja, want hij staat Oké, nou. Hij staat in de studio. Dan kan ik meteen gaan slingeren. Eens even kijken, wat gaat het worden vandaag? Rappapa, rappapa. Oeh, we gaan naar ver onderaan de lijst. Want er zitten namelijk 75 balletjes in. En we gaan vandaag luisteren naar nummertje 70. Dus dat is best wel ver naar beneden. En dat is zijn liedje van Kinderen voor Kinderen. Hoe kan het ook anders? Maar het is wel een bekende. Ja, het is een hele oude, maar wel een bekende. Namelijk Wakker met een Wijsje.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Van Charlie, mijn papa is Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
8: Aha!
6: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Overzicht.
1: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
2: Opstaan!
3: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer vrijdag. En we hadden net winnaar Tom aan de telefoon. Of nou ja, eigenlijk hadden we vooral stiekem mama aan de telefoon. Want Tom vond het nog een beetje spannend. Maar dat kan natuurlijk, hè. Alleen het fijne is, ja, doordat ze toch de telefoon op hebben genomen, kon ik die laatste kaartjes voor Monkey Town aan Tom geven van 6. Dus die gaan straks de deur uit als de uitzending klaar is. Maar ja, ik snap natuurlijk best wel als je denkt, ja, maar ik zou eigenlijk ook wel graag wat willen winnen. Nou, dan is het goed om te weten dat we elke week een hele leuke prijs weggeven. Elke week ook een andere trouwens. Dus het kan zomaar zijn dat je dacht misschien, ja, ik ben al hartstikke vaak in Monkey Town geweest. Ik wil wat anders winnen. Nou, dan kan het zomaar zijn dat je misschien volgende week de prijsvraag heel leuk vindt. Dus onthoud dat alvast even voor maandag. Want dan zijn we natuurlijk ook met de ochtendshow. Maar ik heb nog een andere belangrijke vraag aan je. Dus niet alleen de vraag van, goh, hè, zou je binnenkort wat willen winnen? Maar het is vandaag vrijdag, de dag na Hemelvaartsdag. Dus ja, moet je vandaag naar school? Of niet? Of ga je straks ergens anders naartoe? Want ik heb wel één belangrijk onderdeel zometeen. Dat is natuurlijk het naar schoolalarm. Maar ja, moet ik die gaan aanzetten? Ja of nee? Dat is wel handig om even te weten. Dus als je mij dat even zou kunnen laten weten via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail, dan kan ik even zometeen de stemmen gaan tellen. En aan de hand daarvan kiezen we dan, gaan we hem wel draaien of gaan we hem niet draaien? Of ja, trouwens, wacht even. Een megafoon kan je niet draaien, dat doe je met een bingomolen. Nee, een megafoon, daar moet je een knopje van indrukken. Want dat is natuurlijk een echt alarm en een bingomolen heeft geen alarm. Dat zou wat zijn, hè? Dat het een alarm zou hebben. Dat als iemand een keer hem aanraakt die daar niet aan mag komen, dat dan in de hele studio al alarmbellen afgaan. Nou, het is misschien nog wel een idee. Nou goed, zometeen natuurlijk ook nog heel veel leuke liedjes. Ik heb bijvoorbeeld muziek van Bollo de Beer voor je klaarstaan. En ook Taylor Swift komt er zometeen aan. Dus nog even een paar liedjes voordat we met z'n allen naar school moeten.

muziek van Bollo de Beer op Hallo Kids Radio. En nou is het vandaag vrijdag. Normaal gesproken een dag dat natuurlijk iedereen naar school gaat. Maar ja, gisteren was het Hemelvaartsdag. En het valt me op, ik heb het net al even gevraagd. Hè. Goh, wie is er vandaag team school? Wie is er vandaag team thuis? De meeste kinderen zijn team thuis. Maar toch heb ik er een aantal binnengekregen die zeggen, ja, ik moet vandaag wel naar school. Ik had hier bijvoorbeeld even kijken een berichtje van Joyce. Nou, die moet dan niet naar school, maar die moet naar de dagopvang. Dus ze zegt, ja, ik zou het wel fijn vinden als de megafoon te horen is, want ik maak daar ook gebruik van. En Joyce gaat dus naar de dagopvang. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een berichtje gekregen van Celine. En Celine die gaat vandaag wel naar school, zit in groep 8. Dus ze zegt wel, ja, ik ben wel de dagen aan het aftellen, want ik heb straks een weekje eerder vrij dan dat de rest vrij heeft. Kijk, dat is dan natuurlijk ook wel weer leuk, hè, Celine? Dus ja, als jij wel naar school moet en Joyce moet aan de dagbesteding, en misschien zijn er nog wel meer kids die datzelfde hebben, dan lijkt het me toch handig als we wel het naar schoolalarm even laten horen. En moet je nou niet naar school omdat je lekker vrij bent vandaag, doe dan gewoon die vingers in je oren, hè? Dat mag. Ja, nou goed. Tel in ieder geval met me af, want we gaan die kinderen die naar school moeten toch wel naar school sturen. In 5, in 4... 3, 2, 1...

Dat was muziek van K3, Liefde, Love, Amour. En dit liedje komt ook voor in die nieuwe musical, hè, van Doornroosje, waar K3 inmiddels in speelt. Een tijdje terug hadden ze hun officiële première. En het leuke is, dit liedje draaide ik voor iemand die er binnenkort naartoe gaat. Namelijk Caitlin. En Caitlin zegt, ja, ik ben aan het aftellen, want ik ga straks in de zomervakantie. Hey Caitlin, ik ken nog iemand die in de zomervakantie gaat. Roy had zich ook al gemeld. Die gaat ook in de zomervakantie in augustus. Ja, en ik ga ietsje eerder. Ja, ik ga in juni al. Dus ik moet echt heel erg opletten dat ik daar niet mijn mond voorbij ga praten. Dat ik per ongeluk alvast ga verklappen hoe de musical is. Want dat zou natuurlijk zonde zijn. Hè? Dat je dan al die spoilers al te horen krijgt. Ik moet bijvoorbeeld mezelf ook heel erg inhouden om niet op social media alle filmpjes al te gaan kijken. Want ja, dat is dan toch zonde als je daar ook een kaartje voor gekocht hebt. Maar Caitlin, wat leuk dat ik in ieder geval dat liedje voor je kon draaien van K3. Liefde, Love, Amour. En mocht je nou zitten te luisteren, je heet geen Caitlin, dat kan natuurlijk, hè. Dat lijkt me best wel logisch dat je misschien een andere naam hebt. Maar heb je wel een verzoekje, stuur hem dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Oh nee, prijsvraagformulier is natuurlijk voor de winactie. Die hebben we al gehad. Nee, dus als je een verzoekje hebt, stuur het in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dan komt hij hier uit bij de studio. Kan ik hem zo meteen voor je gaan draaien? Maar dan zeg ik alvast wel, dan komt hij na Sprookjesboom. Want die staat daar bijna voor de deur om te gaan beginnen.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben? Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè? Oh? Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Ik word gek van de jeuk.
3: Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk. Nou. Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken een mop. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme fakir met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer. Oh. Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten. Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder. Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare fakir. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht, want... Heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de fakir.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. Oh. Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel. Oh. Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee. Oh. Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk bultjes. Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Like Me uit Vlaanderen. Hoe kan het ook anders? Want ja, daar zongen ze over natuurlijk. Hè? En Vlaanderen is een gedeelte in België. En dan zat ik even te denken. Maar we hebben deze week een leuke superhit. Dat heeft alles te maken met een nieuwe attractie in de Efteling. Maar ik zat even te denken. Maar volgens mij hebben we nog geen enkele superhit gehad uit België. Of heb ik het nou mis? Ja, we zijn namelijk in januari begonnen met de superhit. Een liedje wat wij bij Hallo Kids Radio hartstikke leuk vinden, waardoor het extra vaak te horen is. En nou hebben we natuurlijk al heel veel leuke artiesten gehad. Wat dacht je bijvoorbeeld van Shakira? Wat dacht je van Job? Wat dacht je van Stay Tuned? Maar ook Fena Ramos deze week. En als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk wel een hele leuke tip voor volgende week, dan mag je die natuurlijk insturen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want ja, kijk, wij zijn altijd op zoek naar hele leuke liedjes. En deze, ja, die was vorige week al heel vaak getipt. Dus natuurlijk is Fena Ramos met Niemand Krijgt Ons Klein deze week de superhit. Speciaal voor die nieuwe attractie uit de Efteling.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand Krijgt Ons Klein van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Nog even.

Alex Warren, de nummer 1 van de top 40. Die hoorde je net bij ons op Hallo Kids Radio. En ik heb een verzoekje binnengekregen. Het is wel een leuk liedje, want dat is namelijk een liedje van Kinderen voor Kinderen. Dat heet Wereldreis. En dat is aangevraagd door, even kijken, door mama. Staat alleen niet bij hoe mama heet. De mama namelijk van Freek en Jelle. En die is druk bezig, terwijl de kinderen lekker aan het luisteren zijn naar de radio. Die zijn lekker met Lego aan het spelen. Die zijn vandaag vrij. Maar mama zegt, ja, ik ben alvast aan het kijken wat we kunnen doen deze vakantie. En dan hoorde ik laatst een liedje bij jullie op de radio. Het ging over een wereldreis. En ik vond hem zo leuk dat ik dacht, misschien helpt dat wat voor inspiratie. Aha, kijk eens aan. Ja, mama van Freek en Jelle. Ja, ik snap natuurlijk, een wereldreis is hartstikke leuk. Nou duurt de zomervakantie straks natuurlijk 6 weken, maar... Ja, ik weet niet of je daar natuurlijk de tijd voor hebt, hè, om 6 weken de hele wereldreis te gaan maken. Maar doen alsof is sowieso leuk. En inderdaad, wat je zegt, inspiratie. Misschien hoor je zometeen een land voorbij komen in dit liedje waarvan je denkt, hey, daar ben ik nog niet geweest.

0: Bekant.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar gaan we.

Dat waren muisjes Jill en Julia hier op Hallo Kids Radio. En het leuke is, ja, die komen in het weekend weer terug. Die horen namelijk bij attractiepark Julianatoren. En elk weekend hebben wij Julianatoren live in de ochtend vanaf 9:30. Dus als je dat leuk vindt, zet dat dan vooral ook eventjes aan, hè, in het weekend. Daarvoor nog Dirk Schelen. Dus superleuke liedjes om allemaal te horen in het weekend. En ja, zo meteen natuurlijk ook het peuteruurtje. Maar ja, dat klinkt dan toch wel weer een beetje anders dan de liedjes die we net allemaal gehad hebben. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op vrijdag. En maandag dan ben ik er natuurlijk gewoon weer, zoals altijd, met de ochtendshow. Met een nieuwe prijsvraag natuurlijk. Dat sowieso vanaf 6:00.

0: op in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hallo allemaal, ik ben Didi van Mini Disco. Vandaag is het tijd om weer lekker te gaan zingen met onze liedjes. Zingen jullie mee?

0: Meubeltand.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ze gingen lekker smikkelen van de koekjes en de chips. Oh, lekkere snoepjes. Oh, en een stukje kaas. Oh, er komt opa aan. Wegwezen!
1: Wie heeft er aan de chips gezeten?

0: mogen vandaag voor het eerst naar school. Eigenlijk zijn ze nog net te klein, maar vandaag mogen ze alvast een dagje meedoen.
1: Woezel, Pip, wakker worden. Jullie moeten zo naar school.
2: Ja, tante. We zijn al wakker.
3: Hey, Woezel. Wat denk jij dat we gaan doen op school?
4: Misschien iets met kleurtjes. Tekenen of zo?
3: Oh ja, misschien leren we zingen net als de tulpjes.
4: Ja, of misschien wel nieuwe spelletjes die we nog niet kennen.
1: Kom op jongens, opschieten en vergeet je schooltas niet.
3: Oké, ja, ik kom.
5: Ah, daar zijn jullie. Ga maar snel, je mag niet te laat komen op school.
3: Dag, tante Perenboom. Zo.
6: Eens even kijken of jullie er allemaal zijn. Molletje?
7: Oh, ja, meester.
6: Vlindertje? Buurpoes?
8: Miauw.
6: Zingende tulpjes?
9: La la la la.
6: Woezel en Pip?
10: Ja, ja, ja, ja, ik ben er hoor, kijk maar.
6: Woezel en Pip, welkom op jullie eerste schooldag. Als je iets wil vragen of als je het antwoord weet, dan steek je netjes een pootje op. Wel op de beurt wachten dus. Ja, Pip?
3: Nou, wijze vader, Woezel en ik willen graag weten wat we gaan doen vandaag.
4: Ja, gaan we knippen of plakken? Een nieuw spelletje leren of...
11: Brrr, je zit op school hoor. Dan doe je niet alleen maar spelletjes.
6: Woezel, dat is best een goede vraag, hoor. Wat we vandaag gaan doen is een soort spelletje.
3: Na, na, na, na, na.
6: Maar dat doe je met je hoofd. Het heet tot 10 tellen. Hebben jullie thuis goed geoefend?
7: Ja, ik
3: ben het niet, hoor.
6: Pip, kan jij al tot 10 tellen dan?
3: Ik? Ja, hoor. Ik kan al heel goed tellen, hoor maar. Eend. Het is geen eend, maar één, Suffy.
12: Alle eendjes zwemmen in het water. Tralalalalide. Ik hoor jullie lekker toch niet.
6: Jongens, stil. Er wordt hier niemand uitgelachen. Pip, het is niet eend, maar één. En daarna komt twee. Het is allemaal niet erg, hondje. Leren doe je ook door foutjes te maken en daar hoef je je nooit voor te schamen. Goed dan, eens kijken wat er na twee komt. Wie weet hoe je verder telt?
3: Ja, ik weet
4: het. Ik ook.
6: Stilte graag. Nou, jij dan, buurpoes.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
6: Goed zo, buurpoes. Nu nog eens allemaal samen. Doe maar goed mee, Woezel en Pip.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
11: Ja, brrr, leuk. Verstop het je.
4: Oh ja? Ik kom jullie niet allemaal pakken.
6: Wat? Juist ja. Nou ja, morgen maar weer verder.
0: Ach, die Woezel en Pip. Soms zijn ze al best groot, maar vaak ook nog net te klein. Nog maar heel even wachten met school, hoor, hondjes. Alles komt vanzelf.
3: Woezel en Pip!

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Tijd om in te stappen. Want de bus gaat zo rijden.

0: Ik ben bang voor paarden.
1: Voor mensen met baarden.
0: Ik durf niet alleen naar bed.
2: Oh.
0: Ik ben bang voor zwarte pieten.
1: En voor mensen die schieten.

0: is het peuteruurtje.
1: Lekker. Pasta schulka. Heerlijk goed. En een beetje honing.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: leven hier in het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kijk maar.
1: Slok, slok, slok.
2: Wat hebben wij goed gegeten, zeg.
3: Ja, maar nu wil ik naar bed.
2: Ja, we gaan naar huis, want het kabouterspreekwoord zegt... eigen baard is goud waard.
3: Wat betekent dat dan?
2: Geen idee. Oh. Kom op.
4: Oh, dat ruikt fantastisch. Aha, de herberg. Hey, kabouter. Wat hebben ze hier te eten?
5: Ik had net kastanjesoep.
4: Oh, lekker.
5: En daarna pukkenotenburger met bosgroenten en dennenaaldenpuree.
4: Oh, heerlijk.
5: Maar dat was nog niet alles.
4: Oh, nee?
5: Als toetje had ik eikeltjeskoffie met walnotentaart.
4: Oh, dat wil ik ook.
5: En dat alles voor maar 7 gouden dukaten.
4: Ja, maar ik heb geen gouden dukaten.
5: Dat is jammer. Dan kan je hier niet eten. Want van lucht alleen kan niemand leven.
4: Ja, ja. Oh, heerlijk. Maar van de lucht alleen... Wat zei die nou ook weer?
3: Eng, hè?
2: Wel, nee. We lopen toch altijd zo naar huis?
3: Maar nooit in het donker.
2: Ah,
4: staan blijven. 2 gouden dukaten, alstublieft.
3: Dukaten?
4: Ja, 2 gouden dukaten.
2: Maar waarvoor?
4: Voor de lucht in het bos. Jullie krijgen van mij de lucht en ik van jullie dukaten.
2: Maar ze zijn op. We hebben met alle kabouters gegeten in de herberg.
4: Jammer.
3: Wij gaan wel even dukaten halen.
4: Amai, wat is dit toch een fijn plan. Dadelijk komen er 7 kabouters en dan heb ik 7 gouden dukaten. En precies genoeg voor een maaltijd.
6: Langnek, Langnek, je moet ons helpen.
7: Waarmee dan?
6: Alle kabouters worden tegengehouden door de reus. Hij wil dukaten hebben voor de lucht in het bos.
7: Alsjeblieft, hier is mijn laatste dukaat.
6: Oh, 1 gouden dukaat is veel te weinig voor ons allemaal. Je moet echt iets verzinnen, Langnek. Al onze dukaten zijn op.
7: Ik loop wel met je mee.
4: Ho! 1 dukaat, alstublieft.
7: Maar wat krijg ik dan van jou?
4: Lucht. Boslucht. Want van de lucht is niemand alleen... Nee, want alleen kan de lucht niet leven. Ja, hoe dan ook. Voor wat hoort wat. Jij krijgt lucht en ik een dukaat.
7: Kijk eens. Wacht. Ik wilde ook betalen voor al mijn 7 kaboutervriendjes. Want hun dukaten zijn op.
4: Ah, dat is dan 7 dukaten extra.
7: Til je dan eerst even die boom voor ze op?
4: Oh, tuurlijk.
7: Dat is 1.
4: Goed zo, doorlopen maar.
7: En dat is 2.
4: Dat is 2.
2: Volgende.
4: Klinkt goed.
7: En 3.
4: En... Dat is er 3.
6: En nou ik.
4: En 4.
5: En ik.
4: En 5.
5: Nou ben ik aan de beurt.
4: En 6. En 7. Zo, goed zo.
7: Nu alleen ik zelf nog.
4: Ah ja, natuurlijk.
7: Tot ziens.
4: Ja. Oef. Oh, een maaltijd heb ik wel verdiend. Wat? Waar zijn die dukaten? Dit is niet eerlijk, hè?
7: Toch wel, reus.
4: Huh?
7: Het is heel eerlijk.
4: Oh ja? En waarom dan?
7: Jij gaf ons de lucht van het bos.
4: Ja?
7: En wij gaven jou het geluid van dukaten.
4: Geluid?
7: Ja, voor wat hoort wat. Prettige avond.
4: Oh, waarom overkomt mij dit nou altijd?
0: Tja, dan had de reus maar geen lucht moeten verkopen. Wie een kuil graaft voor een ander... valt er zelf in. Dat weet ook de heks die... Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: fan van Kids Radio. Groetjes van Evi.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.
1: Nog

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: stelde på de mannen en kommer kapella. En ik vind Kidsradio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Go!

Klein, maar fijn. Op deze heerlijke lentedag is iedereen in de tovertuin druk in de weer. Nou ja, iedereen. Bijna iedereen.

0: Bonjour, com és?
1: Alleen als je een lekker bot voor me hebt, Pip.
0: Nou, je mag mijn bot wel hoor, maar kom nou eens even kijken. Er zit een gaatje in de grond en ik zie iets bewegen. Kijk nou, Woezel. Er loopt een beestje naar buiten.
2: Hey, ga eens opzij, kleine. Die loopt in de weg.
0: Hij ziet ons vast niet. Hij heeft zulke kleine oogjes. Daar kun je vast weinig mee zien.
2: Hallo. Joe. Hallo. Ik ben Woezel. En dat is Pip. Wat zijn wij groot, hè?
0: Nou ja, hij loopt gewoon door.
2: Kom, Pip. Dan gaan we hem volgen. Heeft hij toch niet door.
3: Nou, niet zo flauw doen, jongens. Dat is een miertje.
0: Een miertje?
3: Een miertje. En pas maar op. Want miertjes hebben heel veel broertjes en zusjes.
2: Broertjes en zusjes.
0: Kijk, Woezel. Deze vader heeft gelijk.
2: Het lijken wel soldaatjes. Kom, Pip.
4: Anders wordt de vader kwaad. 1, 2, in de maat. Anders wordt de vader kwaad.
2: Wat een boel miertjes, hè, Pip? Het lijkt wel of ze overal vandaan komen.
0: Overal, ik word gek van dat gekriebel.
2: Ze zijn er nog steeds, Pip. Wat nou?

0: koud.
1: Oeh, ja, het water is wel koud, maar dat gejeuk is tenminste weg.
0: Zullen we maar wachten tot ze klaar zijn, Woezel?
2: Oeh, ja, anders worden ze misschien weer boos op ons.
0: Het is wel knap van die miertjes, toch, Woezel?
2: Ja, best knap, ja.
0: En best jammer van dat bot ook.
2: Dat was vast een heel lekker bot.
3: Woezel en Pip weten inmiddels wat klein, maar fijn is. Eén miertje is misschien niet zo sterk, maar heel veel miertjes bij elkaar wel. Volgende keer toch maar even wachten voordat je iets zegt, jongens.
4: Minder schermtijd.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: gaat. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Wij zijn
1: Leonie
0: en Marit.
2: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.
0: Doei!
3: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
4: Niemand krijgt ons klein. Van Fenna Ramos is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.
3: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
4: Ja, ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat denken?
1: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
5: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
1: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
2: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje. Want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef en doe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
4: Ja, je hebt ook graag.
1: Leuk feestje dit, hè? Ik heb een kopje. Ik heb een kopje. Ik heb een kopje. Ik heb een kopje.
4: Ik heb een kopje. Ik heb een kopje.
2: Ik heb een kopje. Ik heb een Dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
5: Wat mooi!
1: Roodkapje, voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal, dan kan de reus ons niet pakken.
6: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Met z'n allen naar binnen.
4: Vlug naar binnen.
2: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Het is niet waar.
5: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
4: Oké, nou.
5: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
1: Ja.
5: Oh, Klein Duimpje, wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
1: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
0: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag, maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden de Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo?
10: Je kan...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Ja!

Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring!

0: snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
3: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store

0: hè? Op de Veluwe?
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenweg.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
4: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
4: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
5: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Wee! Artie Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Studio 100.
1: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Schipper, hoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein. Van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wij plukken de dag op ons eiland in de zee. Wij plukken de dag, ook al valt dat soms

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: DJ Arnoud en DJ Mayoni.
5: Nou, deze keer even zonder DJ Arnoud. Die is namelijk lekker vrij. Dus alleen DJ Mayoni.
2: Hallo Kids Radio.

in een lekker lang weekend. Gisteren was het Hemelvaartsdag en de meesten zullen vandaag lekker niet naar school hoeven. Dus dat betekent een extra leuk weekend, lang weekend. En natuurlijk met Hallo Kids Radio gaan we daar ook leuke feestliedjes aan toevoegen. Dus heb je een idee wat je graag zou willen horen in de show? Laat het weten via de mail of via de Hallo Kids Radio telefoon.

0: pas hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: De vrijdagmiddagshow is officieel begonnen van 4 tot 6. De leukste liedjes met mij natuurlijk, DJ Mayoni. En met jou, want ja, ik kan je hulp wel goed gebruiken. Straks natuurlijk met de platenkast en nog met veel meer. Want ook we gaan er straks natuurlijk moppen tappen. En ja, wat dingetje, DJ Arnoud die is er vandaag niet. Die is namelijk lekker met vakantie. Ja, moet natuurlijk ook gebeuren. Want ja, het is een lekker lang hemelvaart weekend. Dus het zou me niks verbazen als er wel meerdere lekker een paar dagen weg zijn. Ik had al wat berichtjes gekregen van luisteraars die bijvoorbeeld een paar dagen naar de camping gingen. Ook attractieparken zijn heel erg in trek om daar bijvoorbeeld 1 of 2 nachtjes te blijven slapen. Ja, en ik zit dan gewoon natuurlijk gewoon lekker in de studio, hè. Want ja, iemand moet natuurlijk, dat noemen ze dan het fort bewaken. Ja, ja, ja, want dat zou betekenen dat we anders geen uitzending hebben vandaag. En dat zou zonde zijn, want er zijn er zat die wel lekker thuis zijn. En daar gaan we natuurlijk een hele leuke show voor maken. Van 4 tot 6 dus. Allemaal leuke liedjes. En daar kan jouw favoriete liedje tussen zitten. Ik had het net al even verteld, hè. Stuur het in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail wat je graag wil horen. Zo had ik al even de vraag gekregen of we de superhit nog kunnen laten horen deze week. Want die heeft natuurlijk alles te maken met die nieuwe attractie van de Efteling. De attractie Hoogmoed van die ja, toch wel spannende drop towers. Dat je omhoog gaat en dan ineens zo voep met een stoel naar beneden valt. Ja, dat zorgt een beetje voor kriebels in je buik. Dat liedje wat daar speciaal voor gemaakt is, ga ik natuurlijk straks laten horen. Want dat is de superhit van deze week. Maar dus zometeen nog veel meer. En ik ben benieuwd, hè, of jij mij kan helpen straks.
3: Vrijdag, als het weekend begint.
2: Met bijvoorbeeld de moppen.
3: Vrijdag, en iedereen heeft...
2: Of met de platenkast.

snuffels, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij.

Dat was Bibi Zwemmen in Slijm hier op Hallo Kids Radio. Ik bedenk me nu net dat ik helemaal vergeten ben om iets te regelen. Beetje dom natuurlijk. Ja, want we hebben altijd in de vrijdagmiddag uitzendingen een battle tussen DJ Arnoud en DJ Mayoni. Maar ja, DJ Arnoud is er vandaag niet. Dus ja, hoe gaan we dan battelen? Dus ik zat te denken, is het anders een idee dat we iets gaan doen gaan we één liedje draaien of gaan we er twee van draaien? Ga ik even wat bedenken, zodat we toch met z'n allen straks een soort leuke stemronde kunnen doen. Ik ga over één liedje, kom ik erop terug.

0: Dat was de nieuwste van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. Ja, en ik had het net even over die battle, hè. Ik was per ongeluk vergeten om iets te regelen, maar ik heb iets bedacht.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, normaal gesproken is het dus een soort wedstrijdje tegen DJ Arnoud. Tenminste, dat doe ik dan. DJ Meoni tegen DJ Arnoud. En dan de winnaar, die mag uiteindelijk het liedje laten horen. De verliezer moet het weekendshow liedje meezingen. Maar ja, omdat DJ Arnoud er nu niet is, is dat een beetje lastig. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan toch nog een soort battle doen. Maar dan gaan we even de battle van de artiesten doen. Heb ik ooit al wel eens eerder gedaan op de radio als DJ Arnoud er niet was. Dan laat ik namelijk zometeen twee liedjes horen van een artiest. En de vraag is, wil jij er eentje horen? En zo ja, welke? Of wil je ze allebei horen? Dat is eigenlijk hetgene wat ik vraag. En dat mag je dan zometeen insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. En deze keer de battle van K3. En ik dacht, kijk, ik kan natuurlijk wel twee hele nieuwe liedjes kiezen. Maar die zijn juist ook wel weer leuk om daar wat oudere liedjes voor te kiezen. Dus let op, twee liedjes van K3. Welke zou je willen horen of misschien wel allebei?

Ja, dat zijn natuurlijk twee hele bekende liedjes van K3. 10.000 luchtballonnen of Tele Romeo. Ja, ik ben benieuwd, wat wil je horen? Wil je maar één van de twee liedjes horen? En zo ja, welke dan? Of 10.000 luchtballonnen of Tele Romeo? Of zeg je nee. Ik ben hartstikke fan, ik wil ze allebei horen. Nou, stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Dan ga ik zo meteen alle stemmen bij elkaar optellen. En ja, daar komt dan natuurlijk een winnaar uit. Maar in dit geval is de winnaar sowieso K3, want die gaan we laten horen. Maar ja, de vraag is dus, welk liedje wordt het? Of worden ze het misschien allebei? Zal ik voor de zekerheid nog één keer... Ja, misschien ging het toch een beetje te snel. Nog één keer even laten horen op welke liedjes je kan stemmen.

Dat was het nieuwste liedje van de boyband Level Up hier op Hallo Kids Radio. Leuke muziek natuurlijk. Ja, en over leuke muziek gesproken. We zitten midden in de battle. Normaal gesproken DJ Arnoud tegen DJ Mayoni. Maar ja, DJ Arnoud heeft lekker vrij vandaag. Dus die doet niet mee met de battle. Dus we zitten even in een beetje andere soort battle. In dit geval de K3 battle. Welk liedje van K3 gaan we zo meteen laten horen? Worden het 10.000 luchtballonnen of wordt het Teleromeo? Nou, ik heb al even gekeken naar de hoeveelheid stemmen. Nou, ik kan je verklappen, Teleromeo ligt wel voor, hoor. Dus ik denk dat er stiekem ook een hele hoop papa's en mama's vandaag meedoen met de stemmenronde. Maar dat mag natuurlijk, hè. Iedereen mag stemmen. Alleen ja, je mag niet 100 keer op hetzelfde liedje stemmen. Zo werkt het dan niet helemaal natuurlijk, hè. Dus ik ben benieuwd, ja, waar ga jij op stemmen? Wil je één van de twee liedjes horen? En zo ja, welke? Of zeg je nee, ik wil ze allebei. Maar ja, zoals ik al zei, Zoals het er nu naar uitziet gaat Teleromeo winnen. Maar misschien dat je het daar dus niet mee eens bent. Dan kan je dat nog even in laten sturen. Via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. En voor de zekerheid nog even één keer. Ja, waar kan je nou precies op stemmen? Dat zijn deze liedjes.

0: Dat waren Rutger en Thomas. Dit liedje was gemaakt voor film nummer 1. En inmiddels is film nummer 2 al bijna in de bioscoop. Namelijk volgende maand al. Dus ik denk dat ze druk bezig met de laatste puntjes op de i te zetten. Om te zorgen dat alles natuurlijk goed klaar staat voor die première. En dat er weer heel veel kinderen en papa's en mama's naar de film gaan. Want film 1 was leuk. Maar ik denk dat film 2 ook hartstikke leuk gaat zijn. Gaan we alleen niet op wachten? Nee, want we zitten namelijk in een heel ander spelletje. Namelijk in de battle.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Met deze week dus even een kleine andere twist. Want normaal gesproken is het DJ Arnoud tegen DJ Mayoni. Vandaag dus even niet, omdat DJ Arnoud lekker vrij is. Ik heb daarom 2K3 liedjes in de battle gegooid. 10.000 luchtballonnen en Tele Romeo. En de vraag was aan jou, ja, wil je 1 van de 2 liedjes horen? En zo ja, welke dan? Of wil je ze allebei horen? Nou, ik had net al even de tussenstand verteld. Ik heb inmiddels alles bij elkaar opgeteld. En ja, er is best wel een duidelijke winnaar. En nee, dat zijn geen 2K3 liedjes achter elkaar dit keer. Nee, de winnaar van de battle van vandaag. Welk liedje gaan we draaien? Is geworden... Tromgevoel. Dat is K3 met Tele Romeo. Nou ja, wat ik al zei, het was eigenlijk al best wel duidelijk in de tussenstand. Tele Romeo heeft absoluut flink gewonnen. Niet een klein beetje, maar echt flink. Al moet ik wel toegeven dat er tijdens de tussenstand toch ook nog wel een aantal berichtjes kwamen van luisteraars die zeggen, ja, ik kan niet kiezen, dus doe maar gewoon allebei. Maar dat gaat het dus niet worden. Tele Romeo heeft de battle vandaag gewonnen. En daar gaan we nu naar luisteren op Hallo Kids Radio.

0: Dat was Kinderen voor Kinderen. En ik had het nog beloofd, hè, om de superhit van deze week nog even te laten horen. Dat is namelijk Fenna Ramos. En die heeft een liedje gemaakt speciaal voor de Efteling. Omdat daar een nieuwe attractie is geopend. Ik heb inmiddels al berichtjes binnengekregen van luisteraars. Sommigen zijn er namelijk al geweest in die attractie. Dat is natuurlijk extra leuk. Zo kan ik even een berichtje bijvoorbeeld laten horen. Even kijken, dat is een berichtje van Jort. Want Jort die is al een keer in de nieuwe attractie geweest. Hoogmoed van die Drop Towers. En het leuke is, dat heeft hij even ingesproken. Dus dat kan ik even laten horen. Jort, hoe was dat, die bijzondere attractie? Ik had je geen hoogtevrees.
1: Oké, we zijn net in Hoogmoed geweest. Ik vind hem zo vet. Dit is gewoon echt gewoon een keitop attractie. Je valt en je gaat weer omhoog en je valt en je valt. Ja, het is gewoon niet te beschrijven. Hij is echt heel leuk.
0: Nou, kijk eens aan. Dat is wel heel duidelijk. Hij is echt, echt heel leuk. En het leuke is, Jort is niet de enige die er al is in geweest. Ik kreeg ook al een berichtje van Alex dat hij er ook al is in geweest. En ik kreeg een berichtje van Sophia. Die gaat komend weekend naar de Efteling, dus die wilde ook graag daarin. Ja, ik heb hem ook nog op mijn lijstje staan, maar ja, mijn planning is niet om dit weekend naar de Efteling te gaan. Ik heb andere dingen te doen. Maar ik wilde wel inderdaad kijken of ik hem in ieder geval dit jaar nog een keertje kan doen. Want ja, ik vind dat wel echt heel gaaf hoor, zo'n drop tower. Vooral dat je een beetje zo die vlinders in je buik krijgt. Dat gevoel dat het zo gaat kriebelen, vind ik hartstikke leuk. En daarom dus de superhit van deze week. Extra vaak te horen, Fenna Ramos met Niemand krijgt ons klein.
2: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
3: Niemand krijgt ons klein van Fenna Ramos is deze week de superhit. Superhit bij Hallo Kids Radio.

0: feest.
1: Eén groot feest van Monique Smit. Nou, dat kunnen wij hier ook gaan maken van de moppetappen. Eén groot feest, want ik heb een aantal leuke moppen binnengekregen. Die gaan we natuurlijk laten horen. Maar eerst even het liedje.
2: Moppetappen met Arne Oud. Het is de leukste mop, die is super top.
1: Ja, alleen dan dus niet met DJ Arnold vandaag, want die is er niet. Maar wel met mij en vooral ook met veel luisteraars. Want ik heb verschillende berichtjes binnengekregen. Dus we gaan vandaag eens even beginnen met een ingesproken mop van, even kijken, van Debbie. Debbie, begin maar.
3: Hoi DJ Arnold, hoi DJ Mirny. Ik heb nog een leuke raadsel.
1: Aha.
3: Hoe heet het nichtje van Roodkapje?
1: Hoe heet het nichtje van Roodkapje? Iets met de kleur rood, denk ik. Wat heb je meer? Roodkapje, rood. Roodmutsje? Zou dat kunnen? Ja? Debbie, vertel.
3: Zal ik het zeggen?
1: Ja.
3: Afzuigkapje.
1: Oh! Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, ik zat een beetje in de verkeerde hoek. Maar goed, een rood mutsje had natuurlijk ook gekund. Maar in dit geval was het afzuigkapje. Dankjewel Debbie voor jouw mop die je hebt ingestuurd. Dan ga ik nu door met een mop die ik heb binnengekregen. Eventjes kijken van Bente. En Bente die is altijd lekker op tijd om de moppen in te sturen. Dus ik ga eens even spieken. Wat is de vraag van vandaag? Het raadsel, waarom gaat een tandarts niet graag op vakantie? Dat zou toch een beetje jammer zijn als de tandarts niet... Oké, maar waarom gaat de tandarts niet graag op vakantie? Ja, Bente, ik heb geen idee. Waarom gaat een tandarts niet... Omdat het geld kost? Ja, nee. Nee, dat is denk ik het makkelijk antwoord. Even kijken hoor, dus... Nog een keer, Bente, waarom gaat een tandarts niet graag op vakantie? Even kijken wat het antwoord is wat eronder staat. Omdat hij niet goed kan kiezen. Aha. Oh ja, kiezen natuurlijk tandarts. Ja, die is ook wel leuk. Ja. Dankjewel, Bente, voor jouw mop over de tandarts. Heb ik er nog eentje van Cecilia en die is ingesproken. Laten we even luisteren.
4: Hoi, ik ben Cecilia en ik ga twee raadsels vertellen.
1: Oh, twee zelfs, ja.
4: Hoe stop je een olifant in de koelkast?
1: Die ken ik. Dat is deurtje open, olifant erin en dan deurtje dicht, toch?
4: Deurtje open, olifant erin, deurtje dicht.
1: Hé, ik had hem goed, ja.
4: Niet iedereen is op het feestje gekomen. Hoe komt dat?
1: Welk feestje, Cecilia? Dat heeft vast met die koelkast te maken.
4: De olifant zat nog in de koelkast.
1: Ah, zie je wel. Ik dacht al, die koelkast heeft daar vast wel iets mee te maken. Cecilia, dankjewel voor jouw grappige mop. Ja, nu ik hem zo hoor, denk ik ineens... Oh ja, die mop die kende ik volgens mij. Maar ja, weet je, soms heb je dat moppen heel vaak voorbij komen. En soms heb je echt geen idee meer... Ja, en dat hadden we natuurlijk bijvoorbeeld met deze, die van Cecilia. Even kijken, ga ik nog even spieken, want ik had ook nog een mop binnengekregen van Janaika. Janaika, waar ben je? Oh, hier ben je al. Ja, ik moet even goed kijken natuurlijk, want de raadsels van Janaika zijn altijd best wel heel moeilijk. Dus eens even horen, Janaika, wat is het raadsel van jou van deze week? Komt-ie!
5: Hoi DJ Arnoud, hoi DJ Mignoni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
1: Ja.
5: Het is een hele moeilijke. Ik ben heel erg benieuwd of jullie deze gaan raden. Raadsel is... Morgen komt na vandaag. Waar is dit niet zo? Ik ben heel erg benieuwd of jullie deze raden. Groetjes van Janaika.
1: Oh, die is moeilijk, Janaika. Dus morgen komt na vandaag, maar niet overal. Wacht, Janaika, nog één keer.
5: Mignoni, ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
1: Ja.
5: Het is een hele moeilijke.
1: Ja,
5: ik ben heel erg benieuwd of jullie deze gaan raden.
1: Mm.
5: Het raadsel is...
1: Nou.
5: Morgen komt na vandaag. Waar is dit niet zo? Ik ben heel erg benieuwd of jullie deze raden. Groetjes van Janaika.
1: Morgen komt na vandaag, maar waar is dit niet zo?
6: Hé?
1: Janaika, ik vind hem inderdaad heel moeilijk. Ja, ik zat meteen te denken aan een kalender. Maar ja, jij zegt, waar is dat niet zo? Maar bij een kalender is dat wel zo. Dus... Ja, maar, geen idee, Janaika. Wil je het antwoord vertellen?
5: En weten jullie het antwoord al?
1: Nee.
5: Het antwoord is tromgeroffel.
1: Vertel.
5: In het woordenboek. En hadden jullie hem goed?
1: Oh.
5: Denk van niet. Janaika, jullie zijn de beste.
1: Nou, zeg nou, denk van niet. Ja, nee. Nee, inderdaad, Janaika. Hij was inderdaad wel heel erg moeilijk. Ja, ik zat in de hoek van de kalender, dus dat klopte sowieso niet. Maar het is dus het antwoord woordenboek. Aha. Ja, ja, dat had ik niet geraden. Dat weet ik al zeker van niet. Zeg, iedereen die een mop heeft ingestuurd, dankjewel dat je dat gedaan hebt. Alles wat straks nog binnenkomt, gaan we gewoon lekker opschuiven naar volgende week. Want ja, ik hoop dat DJ Arnoud volgende week er gewoon weer bij is met de moppen tappen.
0: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

papa had een rover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

Ja, ronde 2 van de vrijdagmiddagshow. We zitten al een uurtje lekker met z'n allen naar liedjes te luisteren. We hebben al moppetappen gedaan. Nog veel meer natuurlijk. Hè. Maar er komt ook nog meer aan. Want de vrijdagmiddagshow duurt altijd van 4 tot 6. Dus dat betekent nog een uurtje allemaal leuke liedjes. Ik heb bijvoorbeeld al wat verzoekjes weer klaarstaan. Zometeen nog een rondje platenkast. Dus kom maar door met die tips, hè. Want DJ Arnoud is inmiddels op vakantie. Dus ja, ik wil er een goede uitsmijter hebben voor die platenkast. De jaren 90. Ja, kijk, en weet je, ik ben toen geboren in 1996. Dus ik kan me daar niet superveel meer van herinneren. Dus ja, dit is toch wel even het moment dat ik de papa's en mama's hard nodig heb. Een uitsmijter voor de jaren 90, die moet er toch wel te vinden zijn. Dat lijkt mij wel. Nou, dat gaan we zo meteen natuurlijk doen. Nog veel meer, maar natuurlijk ook de liedjes die erbij horen bij de vrijdagmiddaguitzending, zoals deze. Ja, dit noem ik ook wel het fluitliedje. Er zit geen fluitje in, maar ik heb altijd het gevoel dat je met deze melodie zo door het weiland heen loopt. Van ja, we lopen richting het weekend. Nou, dat was eigenlijk het weekend gisteren al begonnen, maar

ook de gelaarste kat maakt leuke liedjes hier op Hallo Kids Radio. Zeg, ik heb wel eens de vraag gekregen. Joh, superleuk die vrijdagmiddag uitzending. Maar worden daar ook wel eens prijzen in weggegeven? Ja, goede vraag natuurlijk. Ik snap het volledig. Want in de ochtendshow worden altijd leuke prijzen weggegeven. Bij de show van Studio 100. Hè. De wereld van Studio 100 valt ook regelmatig wat te winnen. Ook bij de show van DJ Johan in het weekend. De weekendshow valt ook wel wat te winnen. Dus ja, ik snap wel waarom iedereen denkt ja. Maar waarom dan niet in de vrijdagmiddagshow? Nou, ja, we moeten natuurlijk wel mensen hebben die iets kunnen regelen. Dat sowieso. Er moeten bedrijven zijn of organisaties zijn die zeggen, nou, we hebben nou toch iets leuks. Daar zouden we graag extra aandacht aan willen hebben. Maar, kijk, Hallo Kids Radio bestaat dit jaar alweer 5 jaar. Een hele mooie mijlpaal natuurlijk. En voorlopig gaan we nog lang niet stoppen. Absoluut niet. Want hoe meer kinderen lekker naar Kids Radio luisteren, hoe beter natuurlijk. Maar, en doordat we dit jaar ons jubileum hebben, ben ik wel met iets bezig om te regelen. Voor, binnenkort misschien wel voor in de vrijdagmiddagshow. Dat er dan dus tickets te winnen zijn. Maar daar kan ik nu nog niet alles over verklappen. Nee, maar wat ik dus wel kan vertellen is dat ik dus wel bezig ben met een winactie voor de vrijdagmiddag. Dus dat is niet voor vandaag, maar wel binnenkort. Dus ja, hou ons in de gaten, hè, want we gaan het natuurlijk vertellen op de radio als dat gebeurt. En misschien ook goed om te weten, je kan het bijvoorbeeld ook als een van de eerste lezen in onze nieuwsbrief. En ja joh, laten daar nou ook nog winacties voorbij komen. En het leuke is trouwens wel, in die nieuwsbrief komen heel vaak winacties voorbij die je niet hoort op de radio. Dus dat betekent dat zijn dan weer hele andere prijzen. Dat zijn soms hele exclusieve dingen. Want we hebben wel eens bioscoopkaartjes weggegeven voor een speciale première editie. We hebben wel eens tickets weggegeven voor toen die hele grote Efteling voorstellingen. Gigantisch, ook Sinterklaas voorstellingen. Ja, dat gebeurt allemaal alleen maar in de nieuwsbrief. Dus als je daar lid van wil worden, kijk dan even op onze website hallokidsradio.nl. En dan staat er zo rechts onderin een blokje met nieuwsbrief. Nou, als je daar dan even lid van wordt, dan krijg je al die informatie. Dus niet alleen de winacties, maar ook alle informatie over Hallo Kids Radio. Om de zoveel weken in je mailbox. En ik kan je verklappen, die nieuwsbrief gaat daar binnenkort weer uit.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De keizer in zijn naki. Ik hoor hem nu en ik denk ineens, oh ja, ik had pas een berichtje binnengekregen van een mama. Namelijk, ik heb me even bijgezocht, de mama van Tobias. En Tobias is pas 3 jaar, maar die moest altijd heel hard lachen als hij het blote pillenmuziekje hoorde op de radio. Maar ja, ze wisten niet hoe het liedje heette. En toen ben ik zelf ook even gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, ik weet eigenlijk niet precies welk liedje jullie bedoelen. Maar nu hoor ik deze, keizer in zijn naki, die ik denk, hey. Volgens mij bedoelden ze deze. Dus ik heb meteen mama van Tobias even een berichtje gestuurd. En ik ben benieuwd of dit inderdaad het liedje was wat ze zochten. Want ja, we hebben natuurlijk heel veel bekende grote hits op de radio. Want net bijvoorbeeld al Kinderen voor Kinderen. Huntrix kwam voorbij. K3 kwam voorbij. Maar ja, af en toe hoor je ook hele leuke liedjes voor kinderen of voor ouders die je misschien wat minder goed kent. En als je nou een keertje wil weten, net zoals de mama van Tobias, hoe een liedje heet, mag je dat gewoon even vragen. Via Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail vinden we helemaal niet erg. En via diezelfde manier kan je natuurlijk nu ook een liedje aanvragen. Want misschien dat je denkt, ja, ik ben vandaag lekker vrij. Ik zou wel een leuk liedje willen horen waar ik lekker op kan dansen. Nou, dan kan dat zeker. Stuur hem even in via de Hallo Kids Radio Telefoon of via de mail. En ik heb bijvoorbeeld al een verzoekje klaarstaan van Max.

Job, oftewel DutchTuber op Hallo Kids Radio. En hij zong over nostalgie. Nou, even over nostalgie gesproken. Het is een beetje voor de papa's en mama's dit. In mijn jeugdtijd, misschien dus ook al voor papa en mama, kon je onder andere kijken naar Disney. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En daar was toen op een gegeven moment een film. En nee, ik bedoel niet High School Musical. Nee, die grote hit die daarna kwam, Camp Rock. Dat was natuurlijk de grote doorbraak van Demi Lovato. Zij zat daarin. Ook de Jonas Brothers zaten daarin. En Disney heeft inmiddels aangekondigd dat er een film nummer 3 komt. Binnenkort te zien op Disney+. Om precies te zijn in de maand augustus. Dus ja, dat voelt wel heel erg als nostalgie. Wel is het zo dat lang niet alle karakters van vroeger meededen. Want ja, dat is echt wel alweer lang geleden dat deel 1 op tv was. Maar ik dacht, ja, leuk als we het dan toch hebben over dat liedje van Job, Nostalgie. Dan dacht ik, dan is leuk, misschien voor de papa's en mama's, vooral voor de mama's, want die kunnen vast wel meezingen, dat we dan even gaan meezingen met die grote hit waarbij Demi Lovato natuurlijk bekend werd. This Is Me uit deel 1 Camp Rock. Even met z'n allen terug een trip down memory lane.

en Ronnie Flex op Hallo Kids Radio. En ik heb een berichtje binnengekregen van Sarah. En Sarah zegt, hoi DJ Mioni, mama heeft net uitgebreid meegezongen op dat liedje van Disney, maar ik ken het niet. Ja, nee, dat Sarah, dat snap ik volledig. Want ja, de film Camp Rock deel 1 is natuurlijk al een lange tijd geleden. 2009 om precies te zijn. Toen was de eerste film, daarna kwam nog een tweede. En nu dus binnenkort een derde film alweer. Maar het leuke is, Sarah zei wel, mama heeft lekker meegezongen. Nu is het mijn beurt. Ja, dat vind ik dat toch wel weer leuk. Hè? Ja, want Sarah vraagt namelijk een liedje van K3. De allernieuwste Liefde, Love, Amour. Sarah, ik zou zeggen, zet hem wat harder. Want nou mag jij meezingen.

0: Chris Bauer met Hoe heet dat liedje? Ja, zo voelde ik me af en toe ook wel deze week hoor. Tijdens de platenkast van DJ Arnoud.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Deze week was namelijk het thema de jaren 90. En ik ben geboren in 1996. Dus ik heb daar niet alles helemaal van meegekregen. En nou ja, als jij nu zit te luisteren, dan ben je... Nou ja, een stukje jonger als dat ik ben volgens mij. Dus dan heb je het helemaal niet meegekregen. Dus daarom is het fijn dat er ook papa's en mama's zijn die dan gaan helpen. Om leuke liedjes uit te zoeken. Zodat we met z'n allen even in die tijdmachine kunnen gaan. En ik was dus op zoek naar een uitsmijter van de jaren 90. Nu voor in de vrijdagmiddagshow. Want dit is de laatste ronde. Hè. Volgende week ander thema natuurlijk. En toen kreeg ik van verschillende papa's en mama's allemaal berichtjes. Ja, maar Marjoni, dat is toch makkelijk. Het is notabene een grote hit van jouw geboortejaar. Toen dacht ik, ja, maar ik weet niet waar jullie het over hebben. En toen kwam het verhaal, de Macarena natuurlijk. Ik denk, oh ja, natuurlijk. Ja, sterker nog, dat is een leuk dansliedje. Waar je zo met je handen moet bewegen. En dan zo naar je hoofd. En dan en op een gegeven moment springen. Zo, hé, hey, Macarena, aha. En dat is een dansje. Wat heel veel kinderen nu

We hebben super veel leuke liedjes gedraaid hier in de vrijdagmiddagshow, maar het is alweer tijd voor de laatste. Dat is deze, het etenstijdliedje, want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb wel honger hoor.

0: tijd.
1: Ja, de vrijdagmiddagshow zit er inmiddels alweer bijna op. Ik ga zo meteen ook richting de keuken natuurlijk om even lekker avondeten te maken. Dus als je toevallig een bordje al voor je neus hebt, dan eet smakelijk. Of als je dat straks nog gaat doen, dat ga ik natuurlijk ook lekker doen. En in het weekend kan je natuurlijk ook gewoon luisteren naar Hallo Kids Radio met superveel leuke programma's. Wat dacht je bijvoorbeeld in de ochtend van Dirk Schelen, maar ook Juliana Torres te horen. In de middag hoor je de wereld van Studio 100 en ook nog de weekendshow. Dus super leuk om lekker aan te hebben komend weekend. En maandag, ja, dan hoor je mij weer. Maar ja, dus zonder DJ Arnoud, want die is lekker met vakantie. Dan hoor je weer een spiksplinter nieuwe ochtendshow. En ik kan die alvast verklappen. Zal ik dat doen? Ja, dat kan ik wel doen. Iedereen die hartstikke fan is van Paw Patrol, die moet komende maandag extra goed luisteren. Want
2: hallo!
1: Er valt wat te winnen. Ja, meer ga ik nog niet zeggen. Dat allemaal maandag met de ochtendshow. Nu nog even lekker het laatste liedje. Het weekendshow liedje. Die moeten we mee gaan zingen. Maar volgens mij kennen we de tekst wel, toch? We gaan zingen. Het is eindelijk.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, duh, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Wat ben je een stad? Stierig, mensen, maar zin in.
0: De prins werd steeds groener en groener en steeds kleiner en kleiner.
1: U beoudt nou! Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zou je leren! Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader, de koning, haar moeder, de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou? Goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slaap in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam hij alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij.
0: De kikker wilde haar nog inhalen. Maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroodjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uw majesteit, een bijzondere gast kondigt zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden.

0: Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Nooit een punt geweest.
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
2: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
6: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
2: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
4: Oma, is zij nu ook een engeltje?
6: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Soms gaat

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Nou, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

de leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, lakababoom, balakaboom, chak.
1: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.